0: zie je. Doe het niet zo. Het is nog wel een lader mee.
1: Ah, zie je. Zie je.
0: Tornare, non siete tornate. Mi avete fatto bene.